0: Dit is Land van Maas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier aan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tirol.

toast met wat jam op en een thee. En een paraplu. Een Englishman in New York. Dat was Sting om mee te beginnen. Op deze donderdag. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Dit is de wakkere Maaslander. De enige manier om vrolijk aan die donderdag te beginnen. En misschien ook het moment om eens af te zakken naar de markt in Sint-Niklaas. Want het is zo'n donderdagse markt. Hamburgertje eten en straks een pintje drinken. Enfin, ik heb dat niet verteld, hè. I wish it would rain down. Iets wat wij niet willen. Dit is Phil Collins. Hele goeiemorgen.

Ber in de radio, yesterday, today en tomorrow. En vandaag is het donderdag, de 10e van september. De dag begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft droog. Radio Land vandaag. 20 graden, morgen lichte regen en blijft het 20 graden. Het blijkt de 20 graden week te zijn. Radio Land vandaag. De Wakker Waaslander tot 9 uur met Kritty Politie.

Right Said Fred en I'm Too Sexy bij Land van Maas. Donna Summer zometeen, maar eerst Editors. Er is nog altijd de nieuwe, die heet The Rush. Goedemorgen, fijn dat je luistert.

just want to let you know that I follow you to the end.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 21:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

In 2018 bracht hij deze plaat uit. Lucas Graham en Love Someone. Hey, boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, jam, jam, jam, jam. In de jaren 80 bracht de band SOS Band het liedje Just Be Good To Me uit. Goed om dat even in een nieuw jasje te steken ergens in de jaren 90 door Beats International.

Goedemorgen, dit is hem nog altijd. De nieuwe bazaar met Facial en Sef. En ooit komt er een dag, dat je misschien de lotto wint. Stel je voor, dat zou fijn zijn. Donderdagochtend 10 september, dit is de Wakkere Waaslander tot een uur of negen. Met zometeen Justin Timberlake. What goes around, comes around. Maar eerst terug naar 85. Bryan Adams en Tina Turner stonden toen op één podium. En dat gaf vonken zeker weten. It's Only Love, zongen ze toen.

band rond Michael Stipe. Een van de meest succesvolle bands uit de 90s. R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Radio Land van Waas. De Wakker Waasland er tot 9 uur. Zometeen wordt het hier 8 uur. Je bent altijd up-to-date met het nieuws. Ook op deze donderdag de 10e. En trouwens met ons in contact komen, dat kan via de WhatsApp. Het knopje kan je terugvinden op onze website rlvw.be. En dan nu Stromae met Alors, on danse, fijne ochtend.

0: sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

All Because of You van Baas Sarah. We duiken zometeen de jaren 70 in met een heel mooi liedje van de band Radio en het verhaal van Jack en Jill. Maar nu naar de jaren 80 met Kirsty MacColl. I am looking for a New England.

Een poging tot een comeback van Hozier 2 jaar geleden. Volgens mij niet zo erg gelukt. Nobody's Soldier bij Land van Maas. En dan duiken we nu de jaren 90 in met een liedje waarvan je denkt... Daar ga ik zo meteen eens even op meebrullen. En het mag van mij. Doe de ramen en deuren maar open. Of misschien de ramen en deuren misschien dicht op het werk. Laat je baas voor wie is. En met wat geluk zingt hij en brult hij mee op de werkvloer. Dit zijn Cranberries met Zombie.

wellicht meegezongen en meegebruld. Cranberries en Zombie, en misschien heb je nu een beetje last van een droge keel. Er is maar één oplossing. Dat is koffie drinken. Want weet je dat koffie een impact heeft op je rustmetabolisme? Je gaat erdoor automatisch meer calorieën door verbranden. En koffie zorgt voor meer spieren en minder vet en een beter suikermetabolisme. Met andere woorden, koffiedrinkers hebben gemiddeld meer spieren en minder vet. En zorgt ervoor dat je minder vatbaar bent voor diabetes type 2 en dat hartziekten zouden verminderen. Allemaal door die één tas koffie. Nee, geen één tas koffie, maar je moet er ongeveer 4 tot 5 per dag drinken. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk geen probleem is. Dit is de Wakker Waaslander tot 9 uur. Een hele goede morgen. Fijn dat jij erbij bent. De Wakkere Waaslander.

Catch Me van Marsha Heaven 1984 was het toen ze er een hit mee had en daarna is ze verdwenen van een aardbol. Nooit geen platen meer gemaakt. En misschien maar goed ook. Goedemorgen, dit is de Wakkere Waaslander. Het wordt zonnig vandaag en droog. Of een zonnige ochtend en droog. Temperaturen rond 20 graden. Morgen een beetje lichte regen en 20 graden. Every teardrop is a waterfall. Aldus Coldplay.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Sienna Spiro en Material Lover. Als je graag reist met de trein, heb ik goed nieuws. Straks, iets voor de middag, komt er een trein aan uit Milaan. Het is een nachttrein die gisteravond voor het eerst is vertrokken om 16:45 in Milaan. Onder meer gestopt heeft aan het Comomeer in Italië, in Aura in Zwitserland en zometeen stopt in Verviers. De trein vertrekt in de omgekeerde richting vanavond rond 21:50 in Brussel en komt morgen 20:40 aan in Milaan. Dit is Michael Jackson, het Smooth Criminal.

Britney Spears. En Oops, I Did It Again. Wij doen het morgen weer om 7 uur. Zometeen de Classics ochtend tussen 9 en 11. Geniet ervan. Maak er een leuke donderdag van.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerke, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond Den Bosch. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterren Sint-Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het PROA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.

0: Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15:00. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9:00 tot 15:00 in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd.

Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond Den Bosch. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterren Sint-Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het PROA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van Waas.

The War on Drugs van een vijftal jaren geleden met Change. Hele goedemorgen, het is donderdag vandaag. En zoals altijd verpakken we ze per drie. Die drie, dat zijn zo dadelijk The Christians uit 88 met Harvest for the World. Ook Bruno Mars met On My Soul. En we beginnen met deze, die komt uit 1997 en is van Jasmin. Dat is een goede vraag. Je voelt het

0: dansen samen met Amy Winehouse. We horen ze met Valerie. Maar eerst ga ik u iets vertellen over een toneelstuk dat je binnenkort kan gaan bekijken in Sinterklaas.
1: Radioland van Baan.
0: Meer bepaald op vrijdag 9 oktober, dan gaat in regie van Jolijn Antonissen de nieuwste productie van Theater Sint-Genesius in première. En dat is God van de Slachting. Het is een zwarte komedie en een van de meest gespeelde en bekroonde toneelstukken van de voorbije decennia. Je kan gaan kijken op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater in Sint-Niklaas. Info op www.sint-genesius.be. En je kan ook tickets reserveren via info@snik.sintniklaas.be.

Uit 1983, de enige echte Kim Wilde, Love Blonde. En als je haar graag eens aan het werk wil zien en horen, dat kan. Want volgend jaar in april 2027 keert ze terug naar Kurzaal Oostende met haar The Singles Tour. Dat is dus voor volgend jaar.

Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

George Ezra was dat met Hold My Girl. En vanaf vandaag tot 17 oktober kan je ook terecht in Cultuurcentrum Lokeren voor Scherp op Muziek. Dat is de expo van Hannelore Dieleman. Zij is al 2 jaar de huisfotograaf van Cultuurcentrum Lokeren. En in die expo brengt men een veelzijdige selectie beelden van artiesten die de voorbije 2 jaar op het podium stonden en het publiek ontroerde, beroerde en deden dansen.

Kate Winslet met What If. Ze is in de eerste plaats natuurlijk actrice, maar ze maakte ooit een muzikale uitstap. In 2001 deed ze dat en toen zong ze dit nummer. Dat deed ze speciaal voor de soundtrack van de animatiefilm Christmas Carol The Movie. En ze heeft daar trouwens ook een stemmetje ingesproken. Ik zie dat het bijna 12 uur wordt, dus tijd om afscheid te nemen. Maar morgen horen we elkaar weer natuurlijk tussen 11 en 12 uur. Geniet nog van de muziek en van de collega's. En tot morgen.

0: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Kenny B, die we kennen van Parijs, met Niels de Stadsbader en Liefs voor later. Ja, later. Nu ligt vooral de lunch op tafel en we gaan die verorberen. Licht, krokant en muzikaal. Het heet Broodje Waas. Maar wat ligt er op ons eigen broodje? Wel, eenvoud siert vandaag. Een broodje jonge kaas. Maar kijk, als je dat bekijkt, ja, dit gaat toch eens zo smaken, hè? Kaas, sla, tomaat, wortel, ei, komkommer en mayonaise. Wat moet een mens nog meer? Misschien een broodje Waas, ja.

butterfly. Jamestown en Jocelyn Brown, She Got Soul. Dit is Land van Waas op de middag met Broodje Waas. Weerkaart voor het Waasland vanmiddag. Een graad of 21 met af en toe zon. Morgen vroeg wat regen mogelijk, maar overdag ook 21 graden. Zaterdag blijft zo goed als droog. Dan het ochtendmist, want daarna krijgen we toch de zon te zien bij een graad of 23. En zondag wordt een regendag. 21 graden met kans op regen zondag in ons prachtige Waasland. Tot, geef toe. Ook zal schitteren in de regen. Het is Broodje Waas met The Police op jouw donderdagmiddag. Wrapped around your...

Dit is Radioland van Waals met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond Den Bosch. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterrens in Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het PROA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.

Matthias Raim, verdammt die geliebig, hier bij Land van Waas. Tijd voor de slimste Waaslander. Ik stel een vraag, je krijgt een uur bedenktijd. Niet spieken, wel overleggen met collega's, dat is toegestaan. En voor de rest, goed raden op het antwoord voor deze vraag. Welke beklimming, vaak opgenomen in Luik-Bastenaken-Luik, staat bekend om zijn steile percentages en is vernoemd naar een oud kasteel? Of een shoppinggids, had ook gekund. Enfin, je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je speelt voor de sport en de titel.

New Kid in Town, de Eagles bij Land van Waas in Broodje Waas. Ja, er wordt ducht gegokt in de slimste Waaslander. Ja, ik zei misschien een shoppinggids, ik kan al in den kwijt. Nee, het is niet Troaswies. Maar wat is wel die beklimming? Vaak opgenomen in Luik-Bastenaken-Luik, bekend om zijn steile percentages en vernoemd naar een kasteel. Straks het antwoord, over een uur.

Roy Orbison bij Lantawa's. En die lekkere klassieker, She's a Mystery to Me. We gaan een spel spelen. Waar gaat dit over? Ik geef jou het antwoord. De vraag die krijg je pas achteraf, na het nieuws van 1. En hier komt het antwoord vandaag. Omdat Spaanse ontdekkingsreizigers het zo geweldig vonden en het meenamen naar Europa. Waar gaat dit over? Antwoord krijg je zo meteen na het nieuws van 1. 1 en eerst nog El Simbolo, Levantando las manos. Opa!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Debbie Harry, I Want That Man. Dat is duidelijk. Weinig twijfel over. We spelen Waar gaat dit over? Het antwoord was omdat Spaanse ontdekkingsreizigers het een geweldig idee vonden en meenamen naar Europa. Maar waar gaat het over? Wel, de vraag luidt als volgt. Hoe kwam de hangmat binnen in ons Europese vasteland? En wel, het was eigenlijk een Afrikaans idee en zelfs Amerika, Midden- en Zuid-Amerika, waar inheemse volkeren de eerste varianten creëerden met boomschors en plantenvezels voor een stevig leefvlak. En dat vonden Spaanse ontdekkingsreizigers zo'n goed idee dat ze dachten, ja, dat pakken we mee. En zo vond de hangmat eindelijk ingang in Europa. Denk je trouwens, vooral op schepen erg praktisch, pakte weinig plaats in en bewoog mee met de golven. Dus je lag eigenlijk zeer stabiel. Toch meer stabiel dan in een bed op een schip. Kijk, altijd een oplossing, hè?

Chico de Barge en Talk to Me weer voor het Waasland vanmiddag. Zo met wolken bij 21 graden. Vrijdag een beetje regen bij 21 graden. Zaterdag mist, maar daarna zon bij 23 graden. En

Cameron Wetkamp en The Kingdom of Fear. Bij Land van Waas, waar anders? Jouw hits en classics, we draaien ze met veel plezier. Met deze meteen trouwens ook de oplossing van de slimste Waaslander. Maar eerst deze foute band op je loslaten. Bananarama. I can't help it.

0: is Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond een bos. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterren Sint-Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het PROA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.
1: Jeroen Verkruijsen.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

My Oh My. Van Quizcross Amsterdam. En ook met Willy William. Het is Land van Waas, Broodje Waas met zometeen de oplossing van de slimste Waaslander. We zochten naar... Ik was de vraag al bijna vergeten, maar we zochten naar die steile helling, die beklimming. Vaak opgenomen in Luik-Bastenaken-Luik. Bekend om zijn steile percentages en vernoemd naar een oud kasteel. Antwoord krijg je zo.

Jellybean en Steven Dante, The Real Thing. Juist, juist, tijd voor de oplossing van de slimste Waaslander. Welke beklimming, vaak opgenomen in Luik-Bastenaken-Luik, staat bekend om zijn steile percentages en is vernoemd naar een oud kasteel? We zochten naar Côte de la Redoute. Ja, shoppinghits, dacht, geef een tip mee, maar ja. Iemand stuurde de Côte de Roissy's. Ja, Roissy's, dat is geen Côte, denk ik. Hoe dan ook, de Côte de la Redoute. Ja, Luik-Bastenaken-Luik, nog een half jaar wachten, hè. Even geduld, beste liefhebbers.

Nelly Furtado en Man Eater op jouw donderdagmiddag in Broodje Vaas. Maar kijk, het broodje dat is verorberd, het is op. Gedaan. Radio Land van Vaas. Maar niet getreurd, straks uiteraard nog veel meer lekkere hits en classics. Straks een uur tussendoor. En vanaf 3 uur is er Michiel met de middag door. Hij pakt je mee naar het eind van deze werkdag. Van 3 naar 6 hier bij Land van Vaas. Voor het Waasland en verre omstreken. Dus blijf bij ons voor een fijne middag. Vol hits en classics op jouw radio. Radio Land van Vaas. Ik heb nog een Deep Zone. It's gonna be alright.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeere hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kieldrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

0: platen die je nergens anders hoort dan enkel en alleen bij ons. Want wij zijn Baaslands beste muziekmix, Selector en On My Radio. Zometeen de Ertebrekers, die gaan richting De Gia. En ook Nick Kershaw komt die richting uit.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Jeroen Verkruijsen speelt elke dag het spelletje De Slimste Waaslander. Hij stelt een vraag en jij geeft het antwoord. En dat kan je altijd doen via ons e-mailadres info@rlvw.be. En dan kroon jij jezelf tot De Slimste Waaslander van de dag. Ook morgenmiddag weer in Broodje Waas tussen 12

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waas. De music sounds great.

0: Meer muziek en minder gelul tussen 3 en 4 met Chic Doing That Thing To Me. En daarvoor nog de nieuwe van Olivia Rodrigo met Robert Smith en What's Wrong With Me.
1: Radio Land van Waas.
0: Dit is Sharon Redd.
1: Radio Land van Waas.
0: In the Name of Love.

Moore haalde in 93 de inspiratie bij de Commodores natuurlijk. I'm easy on a Sunday morning. En dat op een donderdagnamiddag. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur. Met uiteraard zometeen na het nieuws van 4 uur meer hits en classics. Kortom, zet de radio op je werk maar wat luider, want er komen nog heel wat leuke deuntjes richting uit. Zoals deze hier van Ariana Grande. Yes, and...

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. Die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofian Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaalaantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Ace of Base en Happy Nation. Misschien wel met een knipoogje naar de Verenigde Staten, waar Donald Trump vandaag weer een fantastische uitspraak heeft gedaan. Als de Republikeinen de midterms winnen, dat zijn de tussentijdse verkiezingen in november, dan krijgt elke Amerikaan maar liefst $5,000 op zijn rekening gestort. Mij ruikt dat een beetje naar omkoperij. €5,000 of dollar, dat is niet weinig natuurlijk. En terwijl het land te kampen heeft met $40 biljoen aan schuld. Kijk eens aan.
1: Michiel Tiron.

Kids with Buns en Best Friend, meteen ook een nieuwe single. Binnenkort weer een nieuwe aflevering van de Droomfabriek. Het derde seizoen komt eraan op VRT. Deze keer zonder Bart Peters. Bart Peters laat het allemaal over aan zijn collega Gloria Montserrat. De reden is simpel. Bart is een jaar geleden grootvader geworden en gaat zich een beetje meer toespitsen op zijn vrije tijd en op zijn kleinkind. En daar horen natuurlijk ook het verwisselen van de pampertjes bij, vertelt hij. Dus geen Bart Peters meer in de Droomfabriek. Maar ik denk, Gloria Montserrat, dat is ook een knaller. Die gaat dat allemaal wel dik voor elkaar brengen. Zometeen Jamiroquai met Love Philosophy en Celine Dion, Because I Love You. Naar deze van Queen. Meezingen mag Radio Gaga.

Celine Dion, Because You Loved Me. Land van Maas, de radio die je graag ook informeert over zaken die gebeuren in de regio. Ons lokaal nieuws, dat komt er zo meteen aan. Maar eerst Terry Swims, dit is Mr. Know-It-All. Fijne middag.

0: Dit is Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond Den Bosch. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterren Sint-Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het PROA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.
1: Michiel Tiron.

Als ik het allemaal een beetje goed voor heb, gaan ze op 14 september een nieuwe single uitbrengen, Hoovophonic. En dat zal deze keer met een mannelijke zanger zijn. Het is dus iets anders. Donderdagmiddag, Shakata komt je richting uit, Watching You. Maar eerst Maroon 5, Sunday Morning, op een donderdagmiddag.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Watching You. En misschien wordt Romelu Lukaku ook wel in de gaten gehouden bij Fenerbahce. De trainer is niet zo tevreden van hem, heeft nog niet kunnen scoren. En Fenerbahce heeft het afgelopen weekend weer al verloren. Er wordt ook gefluisterd dat het geduld een beetje opgeraakt en dat Lukaku te zwaar is. Zal hij binnenkort op Anderlecht spelen? Dat zou wel eens kunnen.

De man die zijn carrière begon bij de band The Equals, dit kwam uit de jaren 80. Eddie Grant en Electric Avenue. Richting 5 uur, je bent up-to-date met ons. Michiel in de middag tot 6 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. Die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
2: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
3: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

Spargo. Ze kwamen uit Nederland en hebben in de jaren 80 wel een aantal leuke plaatjes gemaakt. Dit was er eentje van aan het eind van je werkdag. Dat was Lady. Het is ondertussen 5 uur geweest. Welkom bij Radio Land van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur met Soul Sister. Try Not to Cry. En zometeen de nieuwe Freya Sky Silent Treatment.

0: Freya Sky en Silent Treatment.
1: Radio Land van Bas.
0: Jullie kennen natuurlijk allemaal influencer Average Rob. Average Rob heeft een frituurketen en die keten die heet La Patate. En Average Rob is op zoek naar geld, vandaar dat hij een crowdlending opgestart heeft waar iedereen geld in kan steken. Achteraf wordt dat geld terugbetaald aan 5,5% winst. Met dat geld wordt die frituurketen uitgebreid en hij is maar liefst in geslaagd om op 3 uur tijd 1 miljoen euro samen te brengen voor de uitbreiding van zijn frituur. Mochten jullie dat meegesteund hebben, laat het dan eens even weten via ons e-mailadres info@rlvb.be of de WhatsApp

En tot zover Sting met All This Time op donderdagmiddag. En we kijken al een beetje uit naar het weekend. En daar is, dames en heren, wel een hele goede reden toe. Want dit weekend is het Open Monumentendag. Meteen ook het moment om het Paddenschoothof eens te gaan bezoeken. Aan het eind van de Paddenschootdree vindt Sint-Niklaas is een groot kasteel in een hele mooie tuin waar ooit nog burgemeesters van Sint-Niklaas in gewoond hebben. Om nog maar te denken aan Van Namen uit de Van Namenstraat. Ja, inderdaad. En ook de industriële familie Nobel Speelman. Dit weekend dus open deur daar. De moeite wel om eens te gaan kijken. Donderdagmiddag zon en wolken. Het is 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig. Het kans op een bui aan de kust, dat wordt 20 graden. En wat het weekend betreft, dat wordt wisselvallig en 21 graden. Misschien wel dus het moment om eens naar het Open Monument.

is Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Lokeren geldt een tijdelijk alcoholverbod rond het station en de markt. De maatregel komt erna klachten over openbare dronkenschap, lawaai en verbale agressie. Vooral aan de zitbanken in de Prosper Thuisbaardlaan was er geregeld overlast. Het verbod geldt tot 24 februari volgend jaar. Ook open alcoholverpakkingen zijn in de afgebakende zone verboden. De stad evalueert de maatregel tegen eind februari. In Nieuwkerken neemt de nieuwe VZW Nieuwkerken Bruist de kermisanimatie voor haar rekening. De vereniging wil daarnaast ook de kermismarkt en een aantal lokale evenementen ondersteunen. De septemberkermis, Niekaarke Kermis, vindt dit weekend plaats op en rond Den Bosch. Er staan onder meer wielerwedstrijden, tentoonstellingen en straatanimatie op het programma. De kermis loopt van vrijdag tot en met maandag. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de uitbaters van haar recreatiedomeinen opnieuw wijzen op de taalregels. Aanleiding is een informatiebord aan de strandbar van de Sterren Sint-Niklaas, dat deze zomer in 4 talen werd opgesteld. Op het bord stond dat bezoekers geen eigen eten en drinken mochten gebruiken. De provincie zegt dat zulke communicatie in het Nederlands moet gebeuren. Om nieuwe discussies te vermijden, krijgen alle concessionarissen opnieuw uitleg over de geldende regels. De politie van Sint-Niklaas heeft een 38-jarige man uit Gent opgepakt, die verdacht wordt van drugshandel. Het ProA-team, de agenten in Burger, volgde de man nadat zijn wagen via ANPR-camera's was opgemerkt. Bij controle werd in de koffer een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden. Een huiszoeking leverde in totaal 3,65 kilogram cannabis en ruim 111 gram hash op. Ook 6.820 euro cash, een iPhone en de wagen werden in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten. In Sint-Niklaas zijn de plannen klaar voor een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat en de Reinaardgalerij. Het project krijgt de naam Reinaard Residences en omvat 25 appartementen en 14 stadswoningen met een ondergrondse parking. Het project maakt deel uit van de herontwikkeling van de verkommerde Reinaardgalerij. Daar komen ook nieuwe winkelpanden en een supermarkt. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit onze regio.

Lady Lynn en Her Magnificent Seven maakten wel degelijk een statement. I don't wanna dance. Geen goed nieuws voor de dieselrijders. Morgen wordt tanken weer duurder. Er komt 5 cent per liter bij. Je betaalt dan 2,41 euro aan de pomp. Ik zie het nog gebeuren dat je binnenkort 3 euro per liter zal moeten betalen. Dit is Genesis. Oeh.

Mooie plaat van Seal uit het begin van de jaren 90. Dat was Crazy. Op Land van Maas, fijn dat je luistert. Binnenkort stopt hij ermee met de Droomfabriek. Maar liedjes maken doet hij nog altijd, hoor. Bart Peters, tot aan onze lokale agenda. We zijn er mee bezig. We zijn er inderdaad mee bezig. Ronnie komt er zo meteen aan.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

Love and Devotion van The Real McCoy. Met veel liefde en devotie. Zijn wij er morgen vroeg om 7 uur of morgenmiddag om 3 uur. Veel plezier met Johan zometeen. From the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. In 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg. Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Onze Salvatore Adamo met Inshallah. Hij schreef het nummer Inshallah al in 1967 tegen de achtergrond van de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en verschillende Arabische buurlanden. Adamo schreef zowel de tekst als de muziek. Het Arabische Inshallah betekent ongeveer iets als God het wil. Het nummer is in wezen een aanklacht tegen de oorlog en een pleidooi voor vrede. Adamo begint en bezingt Jeruzalem en het lijden van mensen en kinderen. Maar het liedje werd ook bijzonder controversieel in die tijd. In verschillende Arabische landen werd het toch als pro-Israëli's beschouwd en werd het verboden om gedraaid te worden op de radio. Wij houden gewoon van het cultureel gehalte, gewoon artistiek. Een heel mooi liedje. Hele fijne donderdagavond. Een hele fijne donderdagavond. Schuif allemaal maar aan tafel in After Dinner. Ik heb pareltjes en lekkere platen mee.

mag ik jullie even vertellen dat de originele uitvoerder van Relight My Fire de Nederlandse DJ was Dan Hartman in 1981. Take That en Lulu maakten daar een cover over in 1993. Goed, in de jaren 90 heel veel dansplaten, weten jullie nog wel. In After Dinner Mike Oldfield en Maggie Riley. We gaan naar

0: It's a Real Mother for You, yeah? Johnny Guitar Watson, 1976. Een nummer dat bijna 5 minuten zou duren. Geweldig toch, die muziek. Ja, hij was een virtuoos, gitaarvirtuoos.
1: Radio Land van Baan.
0: Gitaar, gewoon omdat de man niet alleen met zijn handen en met zijn vingers kon tokkelen, maar ook met zijn tanden en met zijn voeten. Zelfs ondersteboven kon die gitaar spelen. Die Johnny Guitar Watson. Muzikant in hart en nieren, overleed zelfs op het podium toen hij in Japan optrad. Op 61-jarige leeftijd. En dat was ons pareltje voor vanavond. Onze one-hit wonder. Zo dadelijk Mr. Mister en Broken Wings hier in After Dinner.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

We waren aangenaam verrast toen in 85 het album Welcome to the Real World uitkwam van Mr. Mister met de daarin diverse hits. Zoals deze, hun debuut Broken Wings. Lekker hier aan tafel, kaas en wijn. Ja, we hebben 3 Franstalige platen hier vanavond. Onze tweede, Gilbert Bécaud, in 1964 al geschreven in het kader van de Koude Oorlog.

0: dans de kachachok. Doet mij even aan mijn jeugd denken. Dat nummer van Gilbert Bécaud. En bracht ons naar het Rode Plein in Moskou. Hè. Nathalie Verschijn al in 64 en in 83 nog eens terug in de hitparade. Het werd meegeschreven door zijn goede vriend Pierre Delanoë. Het verhaal gaat over een Fransman die in Moskou rondgeleid wordt door een jonge Russische gids, Nathalie. Maar er ontstaat wel een romance tussen deze twee. Maar wat hij niet wist, de Fransman, dat zijn spionne was.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

misschien wel het meest legendarisch Franse slownummer aller tijden. Joe Dassin, met zijn hele warme stem. L'été indien. Maar het leuke is, wat jullie misschien niet wisten, het is eigenlijk geen echte Franse compositie. Nee, de melodie kwam uit het Italiaanse nummer Africa van de groep Albatros. Met onder andere de bekende Toto Cutugno. Voor de Franse versie schreven Pierre Delannoy, die ook voor Gilbert Bécaud-nummers schreef, een nieuw verhaal. En dat verhaal gaat over een voorbije liefde. Een man kijkt terug op een bijzonder moment met een vrouw tijdens een warme en bijna magische periode van het jaar. De été indien of de nazomer. Mag ik jullie nog een lekker dessertje offereren? Frankie Goes to Hollywood met The Power of Love.

ook al bezig met afkortingen. LOD, Love on Delivery. Oh, brachten ze dat ook al aan huis? Fijne avond. We gaan stilaan afronden. Willen jullie nog een poescafeetje? Als afsluiter komen er nog aan de Swing Out Sisters. En daarmee zitten we in de jaren 90. Am I the same girl? Ik ben een jongen, ik zou het niet weten. Maak er nog een fijne donderdagavond van, wat jullie ook doen. Michiel is er morgen als eerste Waaslander.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. In 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

0: get back to you.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Thiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. In 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd, aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd, aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.